opp sin rur. Jimmy, je leeft maar alleen, omdat het bij het leven hoort.